geleerd is dat zo niet alleen met mijn dochter, maar met mijn dochter, die toen ik toen heb je al wel even goed. Toen zijn neer met je goed, maar de mannen binnen zo is er niet. Toen zag het er het deel uit aan de Mary Simon, Governor General, jongen daar nog alle landing en ik. Dan was ze mijn gaan nu in je zo'n manga dat. Ik heb toch zo gehad dat ze me lauw met dat zijn op je te aard en met je zo'n begin aan mijn jabon. Goed er mee goed dan. And we are excited to announce that the Teen Turf, scrimmage? I guess that's how you say it, scrimmage. Is starting on May 20th. Oh, geez, that started May 25th to June 29th. Every Monday and Wednesday from 5:30 to 7 at the Turf. So I guess it's not too late for anybody who wants to join Inukshuk Football Club of City Recreation. Is hosting the Teen Turf Scrimmage. I think I said that right, Jamie. Ela mara world prize. Ela jai pribo letters of soke nan nela mega to utri lagam bijo. Tungwa subtitle na kasi.